Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingenexamens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Klopt erop los. Iedere week weer. Dit is Richard Klopper.
2: All right.

0: lekker wakker worden, hè? Haar recht overeind, Kensington, dit was Thee. Goedemorgen, daar zijn we weer.
1: Richard Klopper. Je beleeft
0: het hier. Ik ben uw gastheer deze ochtend op Studio Reden. De ochtendshow tussen 6 en 9. Iedere werkdag te beluisteren hier op Studio Reden. Opening vandaag in handen van Douwe Bob. This world is our home.

0: studioreden.nl.
1: De Schietbergse weg richting de Postbank zorgt voor veel verwarring. Vorige week werden twee nieuwe verkeersdrempels aangelegd, maar die zijn inmiddels alweer verwijderd. Sinds dinsdag geldt op het onderste deel van de weg een maximumsnelheid van 30 km per uur, waarna weer 50 km per uur mag worden gereden. Bewoners begrijpen de wijzigingen niet en zeggen dat auto's en motoren weer hard rijden. De gemeente Rhede heeft vragen gekregen over het verwijderen van de drempels en de definitieve inrichting van de weg.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Wakker worden met een piepkeukentje. Dat klinkt wel een beetje naar het liedje van Major Lazer in de ochtend. Joe, Lean On. Het is bijna 6:30. Och, wat is het vroeg, mensen. Maar de muziek is lekker. Daarvoor Ariana Grande. Veel het nieuws de afgelopen tijd. Mensen die er mening over haar hebben. En daar is ze helemaal klaar mee. 1 september stopt ze met alle sociale media. Tenminste, wat ik begreep heb dat. Hè. Daarvoor was het John Legend in de ochtendshow. En die speelt binnenkort in een film als Harry Belafonte. Kelly Clarkson komt er zo dadelijk aan. En dit is Gino Vannelli.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals was gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had die munitie al een dag eerder afgeleverd in Oekraïne. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

En de Bullet Hits the Bone 1982, het jaar van de Golden Earring, maar ook bijvoorbeeld van de Super Soaker. Wanneer de kogel het bot raakt. Dat lukte niet bij de Super Soaker, maar je werd er wel ongelooflijk nat van, hè? Dat was een raadje in 1982. Daarvoor was het Teddy Swims, Mr. Know It All. Wat hebben we nog op de planning staan hier in de ochtend, Joe. Jan, die is vandaag van de partij in zijn pyjamaatje. Jorim Zo met het weer van Reden Roosendaal. Jonas Bloem en Malife. We gaan eerst een ritje maken met Jostone.

Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is er een mix van veel stapelwolken en korte zonnige perioden. Aan het eind van de middag

0: en in de avond klaart het breed op. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een zwakke westenwind. Het weekend verloopt zonnig en warmer. Op zaterdag wordt het al ruim 25 graden en op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat er op beide dagen weinig wind. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets minder heet, maar vanaf woensdag staat er een aantal zeer hete dagen op ons te wachten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: door Amsterdam met de auto en je navigatiestuk, dan heb je toch wel een probleem, hè? Dacht ik zo. Are you sure? Dit was Crisscross Amsterdam.
1: Weet u dat zeker?
0: Ja, zo heet het. Ik dacht van zo'n liedje. Wat we ook zeker weten, is dat het nieuws van 7 uur er zo aankomt hier in de ochtendshow op Studio Reden. We hebben nog wel lekkers klaarstaan, hoor. We gaan het verleden induiken. Doen we samen met Fleetwood Mac. Dit is Don't Stop.

0: 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

vraag of haar hart al gebroken is. Ik denk het niet, hè. Was dus pas geleden getrouwd. Dus het is nog steeds roze geur en waterschijn. Dua Lipa was dit. Break My Heart. En daarvoor zat Ed Sheeran en Camera. Tweede uur van de ochtendshow op deze vroege vrijdagochtend. Studio Reden. Leuk dat je erbij bent. Tot 9 uur zijn we aan het ochtendshow. Shakira, die komt er zo dadelijk aan. Dit is Kool & The Gang.

0: studioreden.nl.
1: Het project Havikewaard Zuid bij Reden loopt voorlopig vast. De provincie Gelderland wil 4 van de 5 benodigde vergunningen weigeren. Alleen Rijkswaterstaat wil een vergunning voor een wateractiviteit verlenen. Zonder de andere vergunningen kan het plan in de huidige vorm waarschijnlijk niet doorgaan. Het gaat om ontwerpbesluiten. Belanghebbenden kunnen nog een zienswijze indienen voordat een definitief besluit wordt genomen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

lekker meezingen. Niet te hard, zo vroeg. The Backstreet Boys, Everybody. 1997, och mensen, wat was dat een jaar, hè? Genoeg water in de Nederrijn, genoeg water in de IJssel. Pontjes waren gewoon en de zomers waren een stukje koeler. Je denkt er met weemoed aan terug. Daarvoor de Dean Lewis, I Hate That It's True, trouwens over die Backstreet Boys. Na 2005 kwam de klat er een beetje in. Maar ze hebben nog wel in 2013 een tegeltje gekregen in de Hollywood Walk of Fame. We gaan richting 7:30 met zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Ook nog verkeersinformatie. Prince and the Revolution, die zitten op de reservebank. Die hoor je zometeen naar het volgende.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van vele rollen, zowel op toneel als op tv. Zo speelde hij in Schatjes en Siske de Rat. Peter Faber was 82 jaar. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. Ook een bui bij 20 tot 24 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Nou, gelukkig, we hebben het overleefd. 3 minuten 30. Miley Cyrus, of vlak voor het weekend. Nee hoor, we gaan de bloemetjes lekker buiten zetten aankomend weekend. Ja, maar eventjes, hè. Sommige mensen zitten al te wachten dat het belletje afgaat om 5 uur. Dan rennen we naar huis. In mijn geval niet hoor. Daarvoor was het Alan Walker. Faded, Studio Reden, de ochtendshow. Jan met het weer voor Reden Roosendaal. Komt dus dadelijk aan. Davine en Michel, we gaan eerst iets verkoelends voor je opzetten.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is er een mix van veel stapelwolken en korte zonnige perioden. Aan het eind van de middag en in de avond klaart het breed op. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een zwakke westenwind. Het weekend verloopt zonnig en warmer. Op zaterdag wordt het al ruim 25 graden en op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat er op beide dagen weinig wind. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets minder heet, maar vanaf woensdag staat er een aantal zeer hete dagen op ons te wachten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

van The Bruises, maar ditmaal met een ander liedje. Is ook een keer leuk in de ochtendshow. 50 Ways to Say Goodbye. Ja, dat is in Nederland, zeggen we op hele andere manieren gedag. Hè. Ik heb een tijdje in Brabant gewoond en daar is het allemaal handdoek, hè? Handdoek. Houdoe. Heel wat handdoeken gekost. Wij zeggen meestal aju, hè? Ja, zitten hier aan te kijken. Dan hoor je al gelijk van, hey, die komt ergens anders vandaan. Stuur in de ochtendshow. Tweede uur zit er bijna op. Straks het nieuws vanuit Nilversum van 8 uur. Verkeersinformatie. En dit is voor jou speciaal Spargo.

0: 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat er agent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met de argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: paar dagen terug een lelijke uitglijder gemaakt en van het podium afgelazerd.
1: Richard Klopper.
0: Nee, ik was het niet. Hè. Het was Harry Styles tijdens een concert. Hij kon gelukkig daarna weer opstaan en het concertreeks vervolgen. Dit was American Girls en daarvoor was het Marshmallow. Love Before You Love Me. Helemaal niet zo'n gek idee, denk ik. Hè. Tot 9 uur, laatste uurtje van de ochtendshow. Taylor Swift komt er zo dadelijk aan. Medusa. En dit is Rihanna.

0: studioreden.nl. De Schietbergseweg richting de Postbank zorgt voor veel verwarring. Vorige week werden twee nieuwe verkeersdrempels aangelegd, maar die zijn inmiddels alweer verwijderd. Sinds dinsdag geldt op het onderste deel van de weg een maximumsnelheid van 30 km per uur, waarna weer 50 km per uur mag worden gereden. Bewoners begrijpen de wijzigingen niet en zeggen dat auto's en motoren weer hard rijden. De gemeente Rheden heeft vragen gekregen over het verwijderen van de drempels en de definitieve inrichting van de weg.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Vijf, half negen in de ochtend, joh. Och, wat is dit lekker. Mister. Er zijn collega's hier bij Studio Ready. Die hebben die LP op zolder liggen, waar ik de eentje van ben. Hè. Ja, Welcome to the Real World heet dat ding. Dit was Broken Wings, daarvoor Taylor Swift en daarvoor was het Medusa in de ochtendshow. Straks de hoofdpunten van het nieuws, die komen eraan. Verkeersinformatie. We hebben ook nog Michael Jackson op het bankje zitten. Die hoor je zo meteen naar Coldplay. Allemaal hier bij ons. Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat, en hij was medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater. Hij was 82 jaar. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen, onder wie zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. En het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer, wolkenvelden en zon bij 20 tot 24 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is een liedje met een, zeg maar rustig, een hele grote aanloop. Deze van Bob Marley en The Wailers. Iron Lion Zion. Het is opgenomen ergens in 74 volgens mij, van de vorige eeuw.
1: Weet u dat zeker?
0: Nee, het kan ook 1973 zijn geweest, wijsneus. En het werd een grote hit in 1992. Dat is het ware verhaal van dit liedje. Daarvoor de Dinner Party, Neil Horan. En wat hebben we allemaal nog in de planning staan? Jan komt straks voorbij met het weer van Rede Roosendaal.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is er een mix van veel stapelwolken en korte zonnige perioden. Aan het eind van de middag en in de avond klaart het breed op. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een zwakke westenwind. Het weekend verloopt zonnig en warmer. Op zaterdag wordt het al ruim 25 graden en op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat er op beide dagen weinig wind. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets minder heet, maar vanaf woensdag staat er een aantal zeer hete dagen op ons te wachten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

mooi en intens gezongen door Lady Gaga. Always remember us this way. Liedje wat ook populair is op bruiloften. Een film waar het in voorkomt, dat is A Star is Born. Dat is een film met veel muziek. Dat zingt ze ook samen met Bradley Cooper. En die ken je dan weer van The Hangover 1, The Hangover 2, The Hangover 3. Of nog meer versies? Nee, hè? Alleen 3, hè? Dat was de laatste. Daarmee zitten de ochtendshows voor deze week erop. We gaan straks om 12 uur lunchpakketten tussendoor allemaal leuke muziek. Oftewel Absolute Classics. Dan neemt Daniel om 4 uur stokje over. Tussen 4 en 7 met een nieuwe aflevering van Spitsuur. En vanavond, niet vergeten, tussen 7 en 9 Disco Classics. En wij laten je achter met Talk Talk.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
2: Ziet er goed uit.
3: Dank je. Eerst van me drinken.
2: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij gingen scheiden? Dat kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Mij heb je toch niks.
1: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
4: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het daar, dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
1: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens 2 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De woners van de Roosendaalse Laan in Velp hebben een brief gestuurd aan de gemeente Rheden over de plannen voor de herinrichting van de Hoofdstraat. Zij vrezen dat het autoverkeer niet verdwijnt, maar juist verschuift naar hun woonstraat. Volgens de bewoners is de Roosendaalse Laan nu al druk met fietsers, schoolkinderen en bevoorradingsverkeer. Ook maken zij zich zorgen over de verkeersveiligheid en de staat van de stoepen. Zij vragen de gemeente om de gevolgen voor omliggende straten mee te nemen voordat een besluit wordt genomen.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis. En daarna ging hij naar zijn middelbare school, waar hij 5 leraren ombracht. Zijn motief is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat en was medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater. Hij was 82 jaar. Bij de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. De beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Het weer, stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 3 kilometer file. Door de grenscontroles bijna een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is er een mix van veel stapelwolken en korte zonnige perioden. Aan het eind van de middag en in de avond klaart het breed op. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een zwakke westenwind. Het weekend verloopt zonnig en warmer. Op zaterdag wordt het al ruim 25 graden en op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat er op beide dagen weinig wind. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets minder heet, maar vanaf woensdag staat er een aantal zeer hete dagen op ons te wachten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: ZFM. Dit is Studio Reden. 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kick gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat tussen Afrit Oosterbeek en Knopend Waterberg 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is 10 minuten. A12 Arnhem richting de Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens, een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem, 5 minuten vertraging bij Duiven. Er staat een file op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat door een kapotte vrachtwagen 7 kilometer file tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. A12 Duitse grens Arnhem 10 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file. En 10 minuten extra op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem, 8 kilometer file tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 25 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem. Een kwartier vertraging bij de Duitse grens. A12 Duitse grens richting Arnhem. Een kwartier vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer file en 10 minuten vertraging nog eens richting Utrecht op de A12 bij Knoopend Grijshoord. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen 5 minuten extra reistijd bij Malden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet.

0: In de trein op Tino Tour. Ze heette dat vroeger volgens mij. Bestaat dat nog? Nee, hè? Maar Bevy Tessen zong het vroeger wel. Ze zijn op Tino Tour. Dit was Stella Lefty in Boston.
1: Richard Klopper.
0: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. De laatste van deze week. Die werd vandaag gestart door Bastiel. Ze waren er vroeg bij met Quarter Past Midnight. Allemaal hier bij ons.

0: De bewoners van de Roosendaalse Laan in Velp hebben een brief gestuurd aan de gemeente Rhede over de plannen voor de herinrichting van de hoofdstraat. Zij vrezen dat het autoverkeer niet verdwijnt, maar juist verschuift naar hun woonstraat. Volgens de bewoners is de Roosendaalse Laan nu al druk met fietsers, schoolkinderen en bevoorradingsverkeer. Ook maken zij zich zorgen over de verkeersveiligheid en de staat van de stoepen. Zij vragen de gemeente om de gevolgen voor omliggende straten mee te nemen voordat een besluit wordt genomen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Love Me. Was het op de maat? Bijna, hè? Ah, niet goed getimed. Het is weer 10:30, Studio Reden. Leuk dat je erbij bent. Ik had in is geholpen tot 1 uur. CIA zat daarvoor. Cheap Thrills. En daarvoor was het Natasha Bedingfield's Unwritten. En Ariane Grande. Daar is best wel wat nieuws over te vertellen. Ze treedt nog op tot 1 september. En daarna is het eventjes sloes voor de dame. Want ze is het een beetje zat, hè? Eindeloze en verdurende kritiek over haar gewicht. Nu zag ik van de week toevallig een fotootje van haar voorbij komen. Dus zo gek vind ik de kritiek ook weer niet, hoor. Eva Max, die komt er zo dadelijk aan binnen nu een paar minuten. Eerst is het tijd voor Luther van Dross.

Tot het maximale op de vrijdagmiddag. Evo Max, Million Dollar Babies. Nou zijn baby's sowieso al dat wel duur. Zo gek is het ook weer niet. Nee, moet ik het uitleggen? Nee, hè? Luther van Dross zat daarvoor. We gaan richting half 1. Straks

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit. En de president wil daar voor sommige groepen vanaf. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest één loper worden gereanimeerd. De wedstrijd is volgend jaar op 4 april. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Het weer, vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt vanmiddag 21 tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Utrecht richting Arnhem, 7 kilometer file tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 5 kilometer stilstaand verkeer bij de Duitse grens, 25 minuten vertraging vanaf Zevenaar. 10 minuten vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. En er staat een file op de A325 Nijmegen-Arnhem bij het Gelderdoom, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

is vrijdagmiddag, einde van de wereld. Nou, dacht ik niet, hè? Nee, want we hebben natuurlijk een hele hoop dingen nog op de planning staan bij Studio Reden. Allemaal vrolijke dingetjes, wat we gaan doen hier op de radio bijvoorbeeld. En vooral het weekend, hè, zijn ze gek op borrelhapjes en kaasplankjes. Maar dat is alleen in het weekend, hè. Door de week moeten we bezuinigen. Dit was Miley Cyrus en Of The World. Jan Bennett weer is er vandaag ook weer. Die hoor je later in het lunchpakket. Dan kan hij er al

Out of the Fray, Over My Head, Cable Car. Nee, dat is die niet. Het gaat over de emotionele worsteling om een beschadigde relatie met een dierbare te herstellen. Nou, dat is een mooi bruggetje, hè? Want hij zit er klaar voor, tenminste. Hij is verbrand, van de week te lang in de zon gezeten, zonder factor. Dus je hoort hem zo meteen. Jan, naar Sommelier.

Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Stapelwolken en korte zonnige perioden wisselen elkaar af. Aan het eind van de middag en in de avond klaart het breed op en komt de zon dus steeds beter tevoorschijn. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een zwakke westenwind. Het weekend verloopt zonnig en warmer. Op zaterdag wordt het al ruim 25 graden en op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat er op beide dagen weinig wind.

0: Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets minder heet, maar vanaf woensdag staat er een aantal zeer hete dagen op ons te wachten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Vlak voor het weekend, Chris Martin en zijn muzikale vrienden van Coldplay. Dit was Higher Power. Nu snap ik de link ook een beetje met de brilletjes die in de studio liggen. In de eerste instantie dacht ik dat het voor 3D was, maar dat is al natuurlijk al hele tijd niet meer dat er films worden uitgebracht op 3D. Maar het zijn de brilletjes voor de zonsverduistering op woensdag 12 augustus, aankomende woensdag. Grote en gedeeltelijke eclips is dan te zien. Wij sluiten de kantine vandaag af om 4 uur Daniel, 7 uur Desco Classics. En dit is Bronski Beat. Fijn weekend.

0: 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1.000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaart makaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat 12 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. De vertraging is een kwartier. Een kwartier vertraging ook op de A12. Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg nog een kapotte vrachtwagen. 6 kilometer file. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en Knoop het Grijshoord. 14 kilometer file. 20 minuten vertraging.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn nog veel vertraging tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld in de 9 kilometer file. De weg is wel weer vrij door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem bij Knoopend Waterberg 7 kilometer file. Een half uur vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Knoopend Ouddijk en Knoopend Grijshoord 20 kilometer file. Dit is allemaal vakantieverkeer. Het is ook druk op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen Elden en Westervoort. 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is de weg weer vrij. Nog een half uur vertraging tussen Hoevelaken en Stroe in 11 kilometer file. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. Door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem tot aan Duitsland 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. Vakantieverkeer op de A12 richting Utrecht tussen Zevenaar en Knoop het Grijshoord 12 kilometer file. En 25 minuten vertraging 3 kwartier door een ongeluk op de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen Elde en Westervoort staat het stil over 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is erg druk op de weg deze vrijdagmiddag. Veel recreatieverkeer. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knoop het Waterberg staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je bijna een half uur. A12 Duitse grens Utrecht tussen Zevenaar en Knoop het Grijshoord bijna 20 minuten oponthoud. En op de A325 van Nijmegen naar Knoop het Velperbroek is een ongeluk gebeurd net voorbij Elden. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
2: Het is druk in Gelderland op de weg. Bijna 100 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer en vertrekkend en terugkerende vakantiegangers. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel verkeer onderweg, ook in Gelderland deze vrijdagmiddag. Naast een aantal korte files de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht, vertraging 20 minuten. A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoort ook eens 20 minuten vertraging. En er staat zo'n 15 kilometer file. En wat nog opvalt is de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Ewijk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd veel verkeer onderweg in Gelderland. Er staan een aantal files met zo'n 5 tot 10 minuten op onthoud. Eén valt er echt op, dat is de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Beek en knooppunt Grijshoord zo'n 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden.
3: Sunday morning's were your favorite I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: studioreden.nl.
1: De Broekstraat in Velp gaat vanaf eind november 2026 langdurig op slot vanwege de aanleg van het nieuwe park Nieuw-Velp. Eerst is de weg afgesloten voor al het verkeer. Daarna mogen alleen fietsers en voetgangers er nog langs. Automobilisten moeten jarenlang omrijden. Op het voormalige ziekenhuisterrein komen bijna 800 woningen, een klein park en nieuwe wegen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 2033. Tijdens een informatieavond maakten bewoners zich vooral zorgen over de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid rond scholen.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

David Guetta, Teddy Swims en Tones and I brengen ons bij de flits uit het verleden. Ja, in Londen werd in 1948 een nieuw Olympisch record gevestigd. Het terrein waar de

coördinatie van het Britse Olympisch Comité. En dan in 1959 ook weer een primeur. De Explorer 6 was het eerste ruimteschip dat via een radiosignaal een foto van de aarde terugstuurt uit de ruimte. Voor het eerst konden wij mensen zien hoe de aarde er van grote hoogte uitziet. En daarmee was ook het definitieve bewijs geleverd dat de aarde inderdaad rond is en niet plat. Ja, dus daar ook over geen discussie meer. Goed, wij gaan door nu met muziek met zometeen Lucy Silvas. Alvaro Soler is ook onderweg met een heerlijke zomerhit. Maar eerst Soul to Soul. Eind jaren 80 waren ze wereldberoemd. En ik zou zo graag willen dat ze het weer zouden gaan zingen. Back to life.

Alfaro Soler en Loca. Zometeen is het tijd voor Headlines en Verkeersinfo van 4:30 op vrijdagmiddag. Maar eerst is hier Lucy Silvas en What You're Made Of.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte is het gras beschadigd. De kans bestaat dat de dijken minder sterk worden. Na een half jaar onderbreking gaat de KLM vanaf 25 augustus weer vliegen naar Tel Aviv. De onderbreking was het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De KLM-bemanning overnacht op Cyprus. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij een graad of 22. Morgen zonnig bij 25 tot 30 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De drukte van vanmiddag in Gelderland neemt wat af, maar nog altijd zo'n 50 kilometer file in totaal. De meeste files hebben maximaal zo'n 10 minuten oponthoud. Op 1A, dat is de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en Knoopend Grijshoort zo'n 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: hier op Studio Reden. Hoe heerlijke plaat is dat toch? Ik weet niet hoe het met jullie is, maar velen van jullie zitten waarschijnlijk lekker aan je vrijdagmiddagborrel op het werk. Oftewel de Vrijmibo. Lekker wat te drinken op tafel en wat knabbeltjes en heerlijke hapjes. Nou, dat hebben we hier bij Studio Reden natuurlijk ook. Dus tijdens de uitzending van Spitsuur, ik kijk er elke week weer naar uit. Ik vind het fantastisch. Lekker hoor. Lekkere knabbeltjes, wat chipjes en wat frituurdingen. Dus wat bittergarnituur staat hier op tafel. Het kan niet op hier bij Studio Reden, want je weet dat je beleeft het hier. Nou, wij ook met z'n allen als DJ's zijnde, dus dat is geweldig. En natuurlijk lekker wat te drinken, dus dat komt helemaal goed. De hydratatie is ook volop in orde. Wij gaan door nu met muziek met zometeen James Morrison en Nelly Furtado. En wat is nog meer onderweg? Morgan Wallen en Tate McRae komen er ook aan. Maar eerst is hier Bruce Springsteen en Hungry Heart.
1: Dit is Spitsuur.

James Morrison en Nelly Furtado en Broken Strings. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelder voor komend weekend. Maar eerst Morgan Wallen en Tate McRae.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Stapelwolken en korte zonnige perioden wisselen elkaar af. Aan het eind van de middag en in de avond klaart het breed op en komt de zon dus steeds beter tevoorschijn. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een zwakke westenwind. Het weekend verloopt zonnig en warmer. Op zaterdag wordt het al ruim 25 graden en op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat er op beide dagen weinig wind. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets minder heet, maar vanaf woensdag staat er een aantal zeer hete dagen op ons te wachten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

vandaag gezellig en luchtig per studio reden. Zometeen na vijven natuurlijk weer het tweede deel van de show. En in dat tweede deel gaan we langzaamaan op weg naar huis. Dat doen wij door in de auto te stappen, in de bus of op de fiets en naar huis te rijden. Ik help je erbij. Tot zo.

0: 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files nemen af in Gelderland. Op een paar plekken nog wel flinke vertraging. Dat is met name op de A12 als eerste Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controles daar zo'n 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de andere kant op de A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijze hoort een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Broekstraat in Velp gaat vanaf eind november 2026 langdurig op slot vanwege de aanleg van het nieuwe park Nieuw-Velp. Eerst is de weg afgesloten voor al het verkeer. Daarna mogen alleen fietsers en voetgangers er nog langs. Automobilisten moeten jarenlang omrijden. Op het voormalige ziekenhuisterrein komen bijna 800 woningen, een klein park en nieuwe wegen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 2033. Tijdens een informatieavond maakten bewoners zich vooral zorgen over de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid rond scholen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Calvin Harris, volgens mij samen met Sam Smith ook. Promises, we gaan nu door met de flits uit het verleden. Dat beloof ik jullie ook weer. Want in 1980 ging Viditel van start. En dat was een voorloper van internet, een van de. Het bestond uit een kastje met toetsenbord dat je aansloot op je tv en een telefoonlijn. Op je tv verschenen informatie als een soort teletextpagina's. Misschien kan je dat ook nog herinneren. En verschillende bedrijven boden tegen betaling informatie aan. Je kon er ook mee e-mailen. De introductie van het nieuwe medium vindt plaats in het PTT-gebouw in Den Haag. En op het moment dat de eerste druk op de knop van het Viditel-toetsenbord werd gegeven, zijn er zoveel tv-camera's actief dat de stoppen en het pand eruit vliegen. Ja, dat was nog even te vroeg. Een groot succes zou Viditel helaas nooit worden. De apparatuur was duur en alles bij elkaar kostte de spullen compleet met tv in het begin zo'n 3000 gulden, moet je het voorstellen. Ook het gebruik ervan was duur, dus uiteindelijk het internet zelf kwam even later. Halverwege jaren 80 was dat geloof ik en dat was een veel groter succes en tot de dag van vandaag. En het wordt ook steeds maar groter en steeds maar groter. We gaan door nu met muziek.
1: Studio Reden.

Runabout Camping Kingdom of Fear, hier bij Studio Rede. Zometeen alweer tijd voor headlines en verkeersinfo van 5:30 op die drukke vrijdagmiddagspits. Want jawel, iedereen wil naar huis om het weekend te gaan vieren. En daar hebben ze groot gelijk in, want er komt het een en ander al mooi staan. Ook hier op Studio Rede dit weekend. Maar dat hoor je straks. We gaan eerst naar Wax, Right Between the Eyes.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school. 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor bracht hij zijn opa en oma om het leven. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij werkte onder meer samen met Madonna, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond en vannacht koelt het af. Het weekend wordt zonnig en warm.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Gelderland. De meest opvallende staat op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord nog 10 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaak gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging ook hier nog een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Nou, dat is toch wel een uitdaging die je aan zou kunnen gaan natuurlijk. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Nou ja, als dat zo is, dat moet dus nog blijken. Ja, mensen, het weekend is in aantocht, hè. We gaan zometeen een heerlijk weekend vieren. En het is vrijdagavond ook, dus dat betekent vrijdagavond, pizzaavond ook hier bij Studio Reden. Dus dat hebben ze weer mooi besteld. Dus die komen eraan, hoe fijn is dat? Het weerbericht van Jan van Gelder gaat ons even vertellen of het toch droog aankomt zometeen. En hoe het komend weekend eruit ziet, dat is ook onderweg. Lost Frequencies is in aantocht. En natuurlijk James Blunt en Wiseman. En dat is de eerstvolgende plaat in rij die wij hier gaan draaien bij Spitsuur.
1: Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. De temperatuur schommelt vanavond nog rond 20 graden. Komende nacht koelt het snel af onder een heldere hemel. Uiteindelijk zijn minima van een graad of 9 mogelijk. Het weekend verloopt zonnig en warmer. Op zaterdag wordt het al ruim 25 graden en op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat er op beide dagen weinig wind uit een westelijke richting. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets frisser, maar vanaf woensdag staat ons een paar zeer warme dagen op ons te wachten, met maxima tot boven 30 graden. Over het algemeen is er weinig wind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Goggins en Footloose hier bij Studio Reden. Zometeen is het tijd voor headlines. Nee, het nieuws van 6 uur alweer. We zijn zometeen bij u terug om het weekend in te luiden met z'n allen in het derde deel van de show. Dus tot straks.

0: 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reusser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reusser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn nog maar weinig files in Gelderland. 3 om precies te zijn. Wat daarbij opvalt is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controles daar 10 minuten oponthoud. De A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De vertraging is daar 5 minuten. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en Beuningen een 3 kilometer file met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn

0: studioreden.nl.
1: Het project Havikewaard Zuid bij Reden loopt voorlopig vast. De provincie Gelderland wil 4 van de 5 benodigde vergunningen weigeren. Alleen Rijkswaterstaat wil een vergunning voor een wateractiviteit verlenen. Zonder de andere vergunningen kan het plan in de huidige vorm waarschijnlijk niet doorgaan. Het gaat om ontwerpbesluiten. Belanghebbenden kunnen nog een zienswijze indienen voordat een definitief besluit wordt genomen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Ja, natuurlijk onze eigen Kensington & Stay. Nou, blijf er zeker bij, want we gaan naar de flits uit het verleden. En dat wil je echt niet missen, want in 2016, 10 jaar geleden, was er een Nederlands succes bij de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro. Het was de Nederlandse wielrenster Anna van der Breggen die goud won in de wegwedstrijd. Misschien dat je het nog weet, dat het een beetje in het geheugen ligt als de dag van gisteren. Dan is het hartstikke mooi, want het was een bijzonder moment. Ook in 2012 een bijzonder Olympisch moment. Epke Zonderland won toen van Nederland een gouden medaille op de rekstok bij de Olympische Spelen in Londen. Op de rekstok is hij de beste van de wereld. En die beelden, die herinneren we ons allemaal nog wel, die waren legendarisch. En diezelfde dag in 2012 was er ook iets bijzonders in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. Ook iets wat daar eigenlijk nooit gebeurt. Het sneeuwde daar. En wat moeten die mensen wel gedacht hebben? Wat is dit? Het is heel bijzonder. En ik weet niet of Jan van Gelder ons daar meer over vertellen, maar dat zullen we nog wel een keer vragen aan hem. Het is in ieder geval een zeldzaam fenomeen. Sneeuw in Johannesburg.
1: Studio

0: since you've been away.
1: Ja, Ed Sheeran en Visiting Hours. Nou, wij gaan zometeen op bezoek bij de headlines en verkeersinfo van 7:30. Maar eerst is hier Colby Cadier en Bubbly.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Hij heeft ook zichzelf omgebracht. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Kasia Nibiadoma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van de gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering werd tweede. Dan het weer, vanavond zonnig en droog. En ook het weekend is heel zonnig.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file welgeteld nog in Gelderland. En die staat op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. De temperatuur schommelt vanavond nog rond 20 graden. Komende nacht koelt het snel af onder een heldere hemel. Uiteindelijk zijn minima van een graad of 9 mogelijk. Het weekend verloopt zonnig en warmer. Op zaterdag wordt het al ruim 25 graden en op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat er op beide dagen weinig wind uit een westelijke richting. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets frisser, maar vanaf woensdag staat ons een paar zeer warme dagen op ons te wachten, met maxima tot boven 30 graden. Over het algemeen is er weinig wind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Om jullie te kunnen vertellen dat we zometeen tussen 7 en 9 de allerlekkerste disc classics en fijnste dance fillers voor jou op een rij hebben. Dus dat is al fijn. Dus voetjes los, lekker in de benen, heerlijk. We beginnen aan het weekend. Dat zometeen tussen 7 en 9 hier op Studio Reden. En dit is vast een klein voorproefje. Dit zijn de Pointer Sisters. Een bijzonder mooi en fijn weekend. Bye bye.

0: 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
1: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
0: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
2: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
0: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Classics.

0: Disco Classics. Studio Eden, 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al 1 miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: studio. Leiden, 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000... tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit vanwege op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen halfjaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het halfjaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie.